0: heel goede avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Op het militair domein Kamp Beverlo bij Leopoldsburg in Limburg is de natuurbrand die daar rond 4:30 vanmiddag was uitgebroken onder controle. De plaatselijke brandweer kreeg versterking van 3 korpsen en die hebben intussen dus het vuur kunnen bedwingen. Dat bevestigt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vanavond, maar ook vannacht en morgen ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal en dat zal morgen ook nog wel zo zijn.
0: Vlaams minister-president Diependalen wil dat er versterking komt voor de federale politie op de luchthaven van Zaventem. Daar ontaarde dinsdagavond een ruzie tussen 2 daklozen in een steekpartij, waarbij 1 van de mannen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
2: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
0: De Amerikaanse president Donald Trump wil de invoerheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie vanaf volgende week optrekken naar 25%. Hij doet dat naar eigen zeggen omdat de EU de voorwaarden van een handelsakkoord niet naleeft. Maar hoe dan? Dat zegt Trump niet. In dat akkoord waren de VS en de EU overeengekomen dat er een invoerheffing van 15% zou gelden. Op deze manier komt er veel geld richting de VS, zegt Trump.
3: We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariff on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States and it forces them to move their factory production much faster.
0: De advocaten van Radko Mladic vragen opnieuw zijn vrijlating. Volgens hen is de man terminaal. Wim Schepens, fris ons geheugen nog eens op. Wie is die Radko Mladic ook alweer?
4: Wel, Mladic is een voormalig Bosnisch-Servische legerleider. Hij zit momenteel in Nederland een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn rol in de Joegoslavische burgeroorlog half jaren 90. Mladic zat 16 jaar lang ondergedoken, maar kon in 2011 opgespoord en opgepakt worden. Het internationaal strafhof in Den Haag oordeelde dat hij schuldig was aan onder meer genocide of volkerenmoord. Onder aanvoering van Mladic werden in Srebrenica meer dan 8000 moslimmannen en jongens afgeslacht door Bosnisch-Servische troepen. Mladic is 84 ondertussen en zwaar ziek. Zijn advocaten vragen nu, net als vorige zomer overigens, zijn vrijlating om gezondheidsredenen.
0: Dankjewel, Wim. En in het tennis heeft Alexander Bloks zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Bloks verloor zo net zijn halve finale van de Duitse nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev, in 2 sets. Bloks was wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een zogenoemd Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Bloks klimt door deze prestatie in het plaatsen van die halve finale naar plaats 35 op de wereldranglijst. Vannacht toenemende bewolking met kans op een lokale bui rond 10 graden. Morgen start met zon en wolken en is er vooral in de late namiddag en avond nog kans op stevige regen- of onweersbuien en die kunnen gepaard gaan met hagel en harde windstoten. Wel nog warm tot 25 graden in de Kempen en 18 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dax FM.